0: exciting slate of this evening, but you know what? It's going to be a good one because Friday is finally here, and maybe it's an extended long weekend for you, but who doesn't love a shorter work week? And at the end of the day, the Friday Night Club is where we gather to let loose, to unwind, to leave all the stress of the week, and just really enter the weekend in the best way possible, because this club is worldwide. Announcements need to be made that you are a VIP.
1: Good evening, Jutta Hermanus. Ooh, riding solo. Whoa, het gaat weer af. Lekker gaan. We staan hier buiten die Friday Night Club. Hier komt Carl. Hij sluit voor zijn dieren op. Oh, dank je, Carl. Ik wil net hallo zeggen over die doepjes van Swellendam. Ik zie hem voor Gail. Ik, Gail. Ooh, het gaat een lekker vrijdagavond weer. Zie me nou die mannen is ook hier. Red en Dries af van Perro en haar Germany family. Nico en Kendall van die Kaap af, hulle sê die storm is nabij. En dan Jerome, ek sê vir jou, vanavond is die aand. Dis a birthday weekend, papi. Ons gaan rof gaan. Dis Jaggermeister en tequilas, tafeldans en net lekkerte. Hier op met KFM. Jutta, ons vat hom vas. Want ons is hier naartoe in het. Go, go, Buffalo.
0: There you go. Also, Tommy's last Friday Night Club has 37, so it sounds like a plan. It's going to be wild. It's going to be good. And just please take a note from Tommy. You let me know that you are a VIP in the Friday Night Club on WhatsApp 0829450940.